Ubundi butumwa nubwo witwa Damien nabagira ati ndabaramukije kuri ivyo muvuze n'ukuri abanyeshure nibakura amaboko mu mpuzu bakore hakirikare birababaje kwiga umwaka wose hama ukananirwa n'ukuri biteye intuntu ku bavyeyi baba bakurihiye amafaranga abanyeshure rero ntibasamare bige bamenya urakoze cyane Damien nawe wenyine kuri iyo ntererano utanze kuri aba banyeshure baherutse gutangura amashure na cyane cyane yuko boshiramwo inguvu bakiga barabisha umutima kuvyigwa.